0: Kipmoer, Bok Radio, Bok TV, en soms Lonely Tonight, en sommer een triple Kipmoer ochend vanmorgen. Ons is bitter opgewonden, net twee en een bykie weke om te gaan, voor ons die man in levende lijwe sien, 17e Oktober in Pretoria, Supersportpark, 23 en 24 Oktober hier in die Kaap, by die Grand West Arena, groot line-up. Mm.
1: En ons het nou vir drie van sy nieuwe album Reason to Believe, drie van haar liedjies gespeeld, daar is nog 10 ander wat jy kan gaan soek. Wees gereed vir die Kipmoer concert, sing saam, en net een herinnering, ons het 500 sitplekke oopgemaak vir Grand West, vrijdagond en saterdag, as jy dit soek, dit sal vanaf 1 uur beskikbaar wees op iTickets.
0: Dan sê, iTickets. 20 meter voor 10, kyk weer verkeer.
2: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses is in bakkies.

0: Bolk Radio met Long Butts.
1: Die Triple H Show verkeer, nou op Bolk Radio
2: verkeer.
0: Wel, verskeie waarskuwings wat ons ontvang wat die wind betref. Die wind waai woes daar buiten. Dan vroeger was daar een incident op die N2, 5 kilometer buiten Swellendam richting Heidelberg. Oh, in Swellendam, geen beserings nie. Like funny is, daar is een vrachtmotor wat die linkerbaan versper nooddienste. Is het dans op je toneel. Dus al wat ik het, baie dankie, on Western Cape Live Traffic and Safety Alerts.

0: Con 10 anni per Dini, ma Joe Madonna, Irian.
1: How long you psycho, your vertigo stick?
0: Mm-hmm. Go ahead,
2: tell. I mean, was this easy to have fun loopholes? Yeah. Does it, the psycho is a thing? Loophole!
0: Dan, een van mijn alle grenslingen. Stukje Superman, Kryptonite. Mag om dan ook inwerken, net zo naar die spoor.
2: Ach, we komen er niet.
0: En dan nog een wat ik helemaal van vergeet heb. Is Alien Ant Farm. Die liedjes dan met movies.
2: Oh my word. Ik weet niet of dit die Alien maar van nou.
0: Ik denk niet hulle sing oor een specifieke liedje. Die nee. Een verovering, hè.
2: Ik denk die loop al die Alien.
0: Sê, die loophole is nou toe.
2: Ja, nee, okay. Loophole is nie.
0: Oké, okay, wel, goeie timing, want sluit my armstig te rok.
2: Het is.
0: Okay, ons twee opties. Wat denk jy, Monique?
2: Weet jy, geloof het of nie, ek het meer gesukkel met idees wat ek gedink het ek gaan, om baie eerlijk te wees met jou.
0: Kan ek net sê, ek het vandagse thema die minste effort ingesit wat ek nog ooit in my leven ingesit het. En nou die bar is klaar laag.
2: Dankie dat jy dit herken aan ons.
0: Steeds a great song.
2: Ja.
0: Okay,
2: ja.
0: Maar dis jou keuse eerstens?
2: Ja, so ek het regtig gesukkel om aan iets te dink en dus skielik slaan daar liedjie my tussen die oë wat nie net 'n rolprent noem nie, maar menigte persone, menigte geleenthede, menigte pop culture moments. En dit is natuurlik niks anders nie as We Didn't Start the Fire. Hey!
0: Dis 'n uitstekende keuse, well done. Sing song. Harry G.

0: daar is het twee keesjes. Meneer, krijg je Witten Start the Fire. Zian, krijg je 1985. Bowling for Soup, 074-2009-89.
1: Oeh.
0: Spissingskille. Morgen aan diesel. Dijkweg, vreemdelingen, zullen een nieuwe ene keer. Dan gaan ze krijgen bij die sport.

0: ZABA Dancing Queen.
1: Met jij?
0: Ja, lekker is om jou. Wat ze erop brengt, komt dit.
1: Radig. Radig, Diana.
0: Oh, is 20 minuten voor CC en ons is op zoek naar jouw beste ooit.
1: Kijk.
0: Vandaag zijn beste tune wat ons zoek is Likies, wat verwijst naar een rolprint.
1: Dat is.
0: En Monique, ongelooflijke keuze, moet ik zeggen. Toen jij zei, dat is jouw keuze. Eerstens, ik zei, oh wel, ik ging zo ver verloor.
1: Wow.
0: En tweede,
1: je zelfvertrouwen is bijzonder.
0: Wel gedaan met een uitstekende keuze.
1: Dank je. Dank je, ik waardeer het.
0: Dat is bijzonder. Kom eens weer op
1: je jezelf op voor een verloor.
2: Lekker Zian, we bowling for Zian today.
1: Oh.
2: Jij bent mijn maat, jij bent.
0: Nou is Zian.
2: Hij is een hit.
0: Treffer.
3: Hallo Monique, is Rosa hier. Ik stem voor jou net omdat Zian zo wint is.
1: Oh Rosa, ik hou van jou.
0: Lekker zelf, boet.

0: je weet Likkie vandaag die beste ooit. Kijk, want het komt bij Likkies wat verwijst naar een rolprint.
1: Of naar menigte.
0: Mensen, Likkies, hoeken,
1: gebeurtenissen.
0: Alles wat je nodig hebt in één song. Billy Joel in een Salt of Fire. En met het Monique van die week wat was.
1: Oh, ik besef niet. Hey.
0: Nee, ik
1: actually niet besef.
0: Heet je glad niet besef niet.
1: Oh man.
0: Okay, ik geloof je in 100%.
1: Nee, ik beloof het nou. Ik heb niet besef, ik heb die week geweest.
0: Ja, nou, ik beloof je. Ik geloof je. Ontzettend.
1: Oh man.
0: Stukje hey. Verkeer aan die kom. En dan ook een stukje nieuws wat leen wacht. Net daarna speel ons verder aan.
2: Letterlijk een popquiz.
0: Letterlijk een popquiz. Mm-hmm. Ons gaan je nou meer vertellen dan van ook iets wat ons saambring vanavond. Voor jou om huis toe te vat.
1: Oh.
0: Om jou uit die huis uit te krijgen.
1: Ja, meer om jou uit die huis uit te lok.
0: Okay, so ons weer gesê die piesangskille is morgen rond hier.
1: Ons het.
0: Ons het ook 1 of 2 sitplekke. Beskikbaar vir jou.
1: Ik hou daarvan.
0: Okay, so in die thema van popquiz, of wat jy moet doen is, sê vir ons, as jy kaartjie soek, wat was die wenlikie?
1: Ja.
0: Van ons boktreffer vandag.
1: Ja, easy peasy lemon squeezy.
0: Okay, 074-2009-9.
3: Bok Radio, uitklok, verkeer.
1: Net so kyk jy na jou paie, daar was een ongeluk bij AZ Berman, Rijlaan en Sesdelaan. In Eastridge Mitchell's Plein, hoordienste is daar op die toneel. So ook een ongeluk op die M3 richting die stad bij Mowbrayse afdraai. Verder niks aan my kant nie, as jy wel iets steek om laat weet vir my 074-2009-89.
3: Verkeer.
4: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Môre Christo, dankie vir die inloer.
6: Groot plesier Johan, ek sien julle is omtrent bedrywig.
5: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voortbly nie.
6: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
5: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
6: Merchant wie?
5: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedrijfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
6: Hulle klink beslis na opsie. Hoe kontak ek hulle?
7: Eenvoudig, ga na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
3: Morgen Radio, jou dagelikse dosis lekker.

0: Nelly Bees, Fio Fio Pieter, Alternativas, Coldplay in Paradise. Maar laat ik zo met jou eens niet voor Cecio Nies is aan die kom net al na. Speel ons game van die week, het is
1: Letterlijke Popquiz.
0: Kijk, ons het nog nie een algehele voorloper.
1: Ons het nie, dis baie.
0: Ons het een.
1: Ja, maar eerste, tweede en derde is tans baie nabij. Dis soos een of twee punte wat het sky, so dit kan nog enig plek te gaan.
0: Yes. En as jy laat is by die partijkie, wat ons doen is letterlijk een popquiz.
1: Ja.
0: Kijk, drie categorieën, vijf vrae. En die vijf met die beste punte, krijg punte.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Die persoon met die meeste punte aan die einde van die week, morgen, stap weg met die ietsie lekker van The Grounds Meat and Deli.
1: Mm-hmm. En wie weet, by het na 6 weet ek dalk wat het is of ek doe nie. Ek sal maar kyk hoe ek voel.
0: Hoe weet jy meer goed as ek?
1: Ach, ek is nie spesie.
0: Okay, wel,
1: sê maar niks.
0: Nies word gebreek. Jou nies.
2: Hierdie niesberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
3: Uitklok, hoofdtrekke.
1: Dit is nou 6 uur in die nuus. Kusato eis ondersoek na helikopterongeluk en kommer oor verwagte rekordhoë brandstofpryse vir Oktober.
3: Uitklok, nuus.
1: Goeienaand, ek is Monique Basson. Die vakbond federasie Kusatu in Gauteng eis 'n omvattende ondersoek na 'n helikoptervlieënier vroeër die week 'n pletterlanding gedoen het tydens 'n grootskaalse klopjag op onwettige mynbou in Mampahla naby Vogwel. Dit het plaasgevind tydens 'n gesamentlike wetstoepassingsoptrede operasie Prosper Karabo waar tydens 121 vermeende onwettige mynwerkers aangekeer is en beslag gelê is op 5 vuurwapens. Kusatu se provinsiale voorsitter, Amos Monyela, wil weet wat verkeerd geloop het en of behoorlike prosedures gevolg is. Die vakbond Giwusa waarskei dat nog stygings in brandstofpryse die druk op sukkelende huishoudings verder sal laat toeneem. Volgens data van die Sentrale Energiefonds gaan Suid-Afrika volgende week die hoogste petrolprys ooit betaal met die onderverhaling wat pryse tot bo R30 per liter gaan opstoot. Giwusa se president, Mametlo Esibai, pak die skuld op stygende oliepryse wêreldwyd, 'n wisselvallige rand en plaaslike brandstofheffings. En die Europese Unie se gesondheids- en voedselveiligheidsdienste het die Namibiese regering geprys vir hul vinnige, deursigtige en doelgerigte optrede na die onlangse uitbraak van bek en klauwseer. Die regering het verlede week beheermaatreëls ingestel, insluitend die opskorting van in- en uitvoere van gesplete hoefdiere. Die EU se ambassadeur in Namibië, Anna Beatrice Martens, sê die uitbraak het kommer laat ontstaan oor die land se toegang tot belangrike internationale beestvleismarkte. Ten slotte net weer jou hoofnuus, Kusato eis ondersoek na helikopterongeluk. Daarmee die einde van die nuus, die volgende bulletin volg om 7.
2: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
4: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

Groot Antoine met laaste asem net hier op Bok Radio, Bok TV. Goeienaand en welkom by die aanskof. Een dubbele seëning, een nieuwe dag, een nieuwe maand. Nou kan ons begin aftel tot December. Gister was dit warm en vandag weer koud. Ja nee, maar een nieuwe maand is hier. Waarna sien jy uit is die vraag. Is jy opgewonde? Ja, die feit dat dit nou stadig maar verseker tot die einde toe loop. Kersfees op pad. Gepraat van op pad in die Bokkies 2026. Die 15de November het jy al jou kaartjies gekry. Jy wil dit glad nie misloop nie. Nou ja, toe in die heel eerste uur vanavond op die aanskof, rugby met Henry Gous 15 minute oor 7 en dan kom ons praat jou gunsteling Fatman liekie. Laat weet vir my gerus 074-2000-989, jou gunsteling Fatman liekie en hoekom. Baie later is dit Orkney, Snorkney en ons kyk ook na die stories op die platform, sociale media platforms. Weer eens welkom en welkom by die program vanavond.

Rudy, dit is Fat Man, is een SOS, Likiekiese nummer 1 vanavond. Hier is boodskap nummer 2, en dit kom van, laat ek gewoon mooi kyk hier, Dion van die Parel, hy sê goeie naam, Brent, Fat Man, Oom Olifant.

Fatman, likkies vanaand, kom ons praat net hier op Bok Radio, Bok TV, die aanskof saam met my Brent. Ons beweeg nou vorentoe met nog lekker muziek. Hier is Nickelback, Photograph.

hy stoel, terwyl hy flyt, flyt ry. Het hy een bikkies te veel, courage, uit sy half Jackie uitgekry. En daar in steen, een aftrand, het hy een trekker,

0: knip mee aan. Willem, met hier op Bok Radio, Bok geef je nog lekker muziek op pad. My broer, Appel, Bernice West, elektriciteit, Madonna, crazy for you. Ja nee, een beetje vroeger het ons jou woord van bemoediging vanavond deurgegee en dit het natuurlijk gehandel oor, niemand is perfect nie, ons allemaal maak foute. Die belangrikheid is, solank jy net leer uit jou foute. Baie mooi boodskap hier ingekry van Hendrik.
1: Daar sê, goeienaand Brent. Ek wil net noem, jy het altyd sulke mooi bemoedigende woorde, betek jy haal jy ander aan, maar nog steeds, jy het sê het met soveel gevoel, deernis, empathie, sympathie, is regtig mooi. Ek moes dit net sê, ek wou het al lang al gesê het, maar ja, keer, dan denk ek nie, los maar. Maar ja, wat kyk mooi na jouself, groete vir al die luisteraars.
0: Baie dankie Hendrik, daar sê, hier is een appel met my broer.

Cinema met My Kind of Girl, net hier op Radiobok TV. Natuurlijk was hy ook lede, een lid gewees van die band, ek het gauw terugdink, ja, hy was van Chess, hy was Face to Face, Chess en Cinema. Ja, so dit was die band wat hy gespeel het. Ja, Face to Face, Chess en Cinema. En hy het getoer van 1984 tot 97 en later aan het te besluit om in die besigheidkant van die vermakelijkheidsindustrie in te beweeg. En ja, baie lekker muziek geweest. Soos ek gesê het, ek het om een trend hier so in 88 het ek om gesien in Springs optree. Kan jy dit glo? In Springs van alle plekke. En Jared Ashton kom sing met sy band. My Kind of Girl, Cinema, net hier op Radiobok TV. Altijd lekker om daai liedjie te luister. Een speciale song. Arjen Louise van Wyk en dan groet ek.

0: grootste verscheidenheid. Net voor jou.
1: Hey, this is Ed Sheeran.
2: I'm Pink.
3: Hey, I'm Miley Cyrus.
0: Op radio. Punk TV.